0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van de Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 21 september. Vandaag waren er zonnige perioden en wolkenvelden. Het bleef overal droog en stond een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Hier en daar kan het wat nevelig worden. Morgen zijn er meer wolkenvelden dan vandaag. De zon breekt ook af en toe door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vandaag rond de 20 graden. In de nacht na woensdag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En woensdag overdag is het afhankelijk droog met nog af en toe zon. Later op woensdag en in de nacht naar donderdag is er kans op wat regen of enkele buien. De maximumtemperatuur woensdag ook weer zo'n 20 graden. Op donderdag wordt het al vrij snel overal droog en waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er staat een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammekamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammekamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van de Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 21 september. Vandaag waren er zonnige perioden en wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Hier en daar kan het wat nevelig worden. Morgen zijn er meer wolkenvelden dan vandaag. De zon breekt ook af en toe door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vandaag rond de 20 graden. In de nacht naar woensdag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En woensdag overdag is het afhankelijk droog met nog af en toe zon. Later op woensdag en in de nacht naar donderdag is er kans op wat regen of enkele buien. De maximumtemperatuur woensdag ook weer zo'n 20 graden. Op donderdag wordt het al vrij snel overal droog en waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er staat een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden en in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van 11.000 euro. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen 2 keer op voorsprong, maar gaven die 2 keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 21 september. Vandaag waren er zonnige perioden en wolkenvelden. Het bleef overal droog en stond een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Hier en daar kan het wat nevelig worden. Morgen zijn er meer wolkenvelden dan vandaag. De zon breekt ook af en toe door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vandaag rond de 20 graden. In de nacht na woensdag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En woensdag overdag is het afhankelijk droog met nog af en toe zon. Later op woensdag en in de nacht naar donderdag is er kans op wat regen of enkele buien. De maximumtemperatuur woensdag ook weer zo'n 20 graden. Op donderdag wordt het al vrij snel overal droog en waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er staat een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden en in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De politie heeft vanmiddag 5 mensen aangehouden nadat er mogelijk was geschoten in een woning aan de Verboomstraat in Rotterdam-Charloos. Na het mogelijke schietincident waren 2 auto's weggereden. Een van die wagens werd aangetroffen op de Zalmhaven. Daar hield de politie 4 personen aan en daarbij loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De 5e verdachte werd aangehouden op de A20. Wat er precies is gebeurd vanmiddag in de woning aan de Verboomstraat in Charloos is nog niet bekend. Jalal O., de hoofdverdachte van het runnen van het ontplofte drugslab op de Schammerkamp, blijft erbij dat hij van niets heeft geweten. Dat bleek op de eerste dag van het proces tegen hem. De explosie op de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk was in januari 2024 in een garagebox waar het bedrijf van Jalal O. zat. Bij de explosie vielen 3 doden, onder wie een neef van hem. En op de mobiele telefoon van die omgekomen neef stonden beelden van dampende vaten met chemicaliën. En die beelden waren kort voor de explosie gemaakt in de bewuste garagebox. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor een overval op een juwelier in Capelle aan de IJssel. De man overviel in januari met een andere Amsterdammer van 17 jaar de juwelier in winkelcentrum De Terp. De mannen sloegen met hamers de vitrines kapot. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van €11.000. De buit die de mannen na de overval aan een handlanger hadden meegegeven is nooit teruggevonden. En dan het weer. Eerst nog brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen is het bewolkt, maar dan blijft het wel droog. De temperatuur vannacht ongeveer 12 graden. Morgenmiddag een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt. Maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen 2 keer op voorsprong, maar gaven die 2 keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 21 september. Vandaag waren er zonnige perioden en wolkenvelden, het bleef overal droog en stond een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Hier en daar kan het wat nevelig worden. Morgen zijn er meer wolkenvelden dan vandaag. De zon breekt ook af en toe door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vandaag rond de 20 graden. In de nacht naar woensdag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En woensdag overdag is het afhankelijk droog met nog af en toe zon. Later op woensdag en in de nacht naar donderdag is er kans op wat regen of enkele buien. De maximumtemperatuur woensdag ook weer zo'n 20 graden. Op donderdag wordt het al vrij snel overal droog en waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er staat een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden en in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Sjaarloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Sjaarloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was daarbij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Dat komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting €120 op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bijgehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door 100.000 mensen bezocht. De vrije valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon tevoorschijn komen. Het is 20 graden vandaag. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk het mist. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerenjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 21 september. Vandaag waren er zonnige perioden en wolkenvelden. Het bleef overal droog en stond een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Hier en daar kan het wat nevelig worden. Morgen zijn er meer wolkenvelden dan vandaag. De zon breekt ook af en toe door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vandaag rond de 20 graden. In de nacht naar woensdag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En woensdag overdag is het afhankelijk droog met nog af en toe zon. Later op woensdag en in de nacht naar donderdag is er kans op wat regen of enkele buien. De maximumtemperatuur woensdag ook weer zo'n 20 graden. Op donderdag wordt het al vrij snel overal droog en waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er staat een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden en in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Sjaarloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Sjaarloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was daarbij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Het komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting 120 euro op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bijgehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door honderdduizenden mensen bezocht. De Vrije Valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon tevoorschijn komen. Het is 20 graden vandaag. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk het mist. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we de hart van de ANWB. De spits is begonnen en bij Amsterdam met veel vertraging richting Den Haag op de A4. Tussen Knopen de Nieuwmeer en Amsterdam Sloten zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Er is ook olie bijgelekt. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de Thomassentunnel en de Suurhofbrug weer 8 kilometer file. Door de scheuren in het asfalt die zijn er nog steeds 2 rijstroken dicht. Verkeer gaat via de vluchtstrook en dat geeft 25 minuten vertraging. De omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Ook 25 minuten vertraging tussen Briele en de aansluiting met de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen twee keer op voorsprong, maar gaven die twee keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 21 september. Vandaag waren er zonnige perioden en wolkenvelden. Het bleef overal droog en stond een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur kwam vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 12 graden. Hier en daar kan het wat nevelig worden. Morgen zijn er meer wolkenvelden dan vandaag. De zon breekt ook af en toe door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vergelijken we met die van vandaag rond de 20 graden. In de nacht na woensdag koelt het af naar ongeveer 13 graden. En woensdag overdag is het afhankelijk droog met nog af en toe zon. Later op woensdag en in de nacht naar donderdag is er kans op wat regen of enkele buien. De maximumtemperatuur woensdag ook weer zo'n 20 graden. Op donderdag wordt het al vrij snel overal droog en waait er een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er staat een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. De minimumtemperatuur komt uit rond de 11 graden. En in de middag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden.
3: Dit zijn we de hart van de ANWB.
4: Het wordt drukker onderweg. De meeste dagelijkse files veroorzaken maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Dit zijn de opvallende files. Een ongeluk op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen 10 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur extra reistijd tussen Bodegraven en de Meren. 8 kilometer file, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, 10 minuten vertraging bij Hardingsveld-Giessendam. De scheuren aan de weg bij de Zuurhofbrug geven 7 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Europoort, een kwartier vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden weer door de werkzaamheden bij Heerenveen, een kwartier vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Sjaarloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Sjaarloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was daarbij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Het komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting €120 op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bijgehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door 100.000 mensen bezocht. De vrije valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon tevoorschijn komen. Het is 20 graden vandaag. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk het mist. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn we dan van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. De meeste vertraging komt door wat bijzonderheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Werkzaamheden de oorzaak zijn van 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Beest. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel. De weg is even dicht en het geeft al 15 kilometer file vanaf Hoogmade. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. A12 Den Haag richting Utrecht, daar is heel veel vertraging nog. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file, maar de weg is net weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden, tussen Wolvenga en Heerenveen, een 30 minuten vertraging door werkzaamheden, 8 kilometer file.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdag kwamen meer dan 2000 Capellenaren naar het festival De Capelse Zomer op het Stadsplein in Capelle aan den IJssel. En daarmee is de organisatie van het festival zeer tevreden over de eerste editie. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd op het feest en dat was ook de vraag van de gemeente aan de organisatie. De kans is groot dat deze editie van De Capelse Zomer de eerste is van meer. Zaterdag is in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel het monument Amaina onthuld op het kerkplein als eerbetoon aan alle eerste generatie Molukkers in Nederland. Het was een historische dag met veel emoties. Ook veel mensen van buiten de Molukse gemeenschap bezochten de ceremonie. Burgemeester Joost Manusama van Capelle aan den IJssel zei dat ondanks dat het natuurlijk toch een trieste geschiedenis is, je wel ziet dat de Molukse gemeenschap zich heel mooi heeft weten te ontwikkelen. In het voetbal pakte VV Capelle zaterdag op bezoek bij Heerjansdam een punt, maar trainer Roy Brinkman hield toch een dubbel gevoel over aan het 2-2 gelijkspel. De Capellenaren kwamen 2 keer op voorsprong, maar gaven die 2 keren ook weer uit handen. VV Nieuwekerk won de eerste wedstrijd in de tweede klasse D na degradatie. Thuis werd Sion door een doelpunt van Stefan van der Vlegel met 1-0 verslagen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Maar tot de avond blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan het zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit de zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.
3: Dit zijn we de hart van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk over het algemeen op dit tijdstip. De langste dagelijkse files staan in Gelderland en in Noord-Brabant. Dit zijn de opvallendste files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 15 kilometer tussen knooppunt Empel en afrit Geldermalsen. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Half uur vertraging ongeveer op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dus Hoogmade knooppunt de Hoek, 17 kilometer file. De tunnel is weer open. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag door de kapotte vrachtwagen nog steeds een kwartier vertraging tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. A12 Den Haag richting Utrecht was heel veel vertraging. Tussen knooppunt Gouwen en Bodegraven 7 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden een half uur vertraging in 7 kilometer file tussen Wolvenga en Heerenveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via
1: 100. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de melding van vuurwapenbezit in Rotterdam-Charloos. Gisteren zijn er 5 mannen aangehouden uit Lelystad, Amsterdam, Diemen en Purmerend. In een pand aan de Verboomstraat in Charloos zijn meerdere mannen gezien. Mogelijk was daarbij eentje gewapend. De mannen gingen er in 2 auto's vandoor. Een van de wagens werd gespot bij de Zalmhaven. Daarbij werden 4 verdachten aangehouden. Een agent heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost. De 5e verdachte werd opgepakt op de A20. Wat er precies is gebeurd in de woning aan de Verboomstraat is dus niet bekend. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat over 3 jaar in moet gaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Dat komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1 percentage voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat meer mensen gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat lage inkomens en schatting €120 op jaarbasis extra gaan betalen. Een Nederlandse vader die in België zijn 14-jarige zoon liet sterven is veroordeeld tot 23 jaar cel. Volgens de jury staat vast dat de man weigerde medische hulp in te schakelen, terwijl hij aan corona leed, niet meer kon eten en doodziek was. De jongen overleed in 2022 in de villa van de vader in het Belgische Turnhout. Zijn lichaam werd 2 maanden later pas gevonden. De vader hoorde bij een streng religieuze stroming en geloofde dat de zoon door bidden beter zou worden. Er is nooit een dokter bij gehaald. De straf valt 3 jaar hoger uit dan door justitie was geëist. Hij is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, dat meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar kwam later te overlijden. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij en anderen zijn door een crisisteam opgevangen. Het Oktoberfest in München wordt elke dag door 100.000 mensen bezocht. De vrije valtoren staat sinds 2022. De Duitse politie roept getuigen van het ongeluk om zich te melden.
2: Dit zijn we dan van de ANWB.
3: Het aantal files neemt heel langzaam weer af. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 9 kilometer file tussen Hoofddorp en Hoogmade. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Gouda West en Nootdorp nog 11 kilometer file. Door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden is tot 22 oktober alleen 1 rijstrook open bij Heerenveen. Dat geeft ook vandaag file, 7 kilometer file en een 30 minuten vertraging vanaf Wolvenga. Ongeluk op de N325 Nijmegen-Duitse grens bij Nijmegen, 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit de noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit de zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt nog wat er gisterenmiddag nou precies is gebeurd in een woning in Rotterdam-Sjaloos. Na een achtervolging werden 5 mensen aangehouden die er vandoor waren gegaan. Bij een pand aan de Verboomstraat werden meerdere mannen gezien. Eén daarvan zou een vuurwapen hebben gehad. Bij de Zalmhaven in Rotterdam werden 4 mannen aangehouden in een auto. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door de politie. Een andere man werd op de A20 aan de kant gezet. Het wapen is nog niet gevonden, zegt de politie nu. Vanmiddag wordt er in de buurt van de Verboomstraat nog buurtonderzoek gedaan. De 5 zitten allemaal nog vast. In Spijkenisse heeft gisterenmiddag een hond een andere hond doodgebeten. Dat meldt de politie. Het gebeurde rond een uur of 4 aan de Harriet Vrezenstraat. De hond liep daar los, was mogelijk ontsnapt en viel dus de kleinere hond aan. Ook rende het achter wat kinderen aan, maar daarbij wilde het dier waarschijnlijk alleen maar spelen, zegt de woordvoerder. De hond is in beslag genomen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar het dier. Een student die vorige week in een volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroet bracht, is vrijwillig uit Nederland vertrokken. Er wordt niet vervolgd, zegt justitie. Het brengen van de Hitlergroet is in sommige gevallen strafbaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het gaat om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat in zijn thuisland dat hij daar hulp moet gaan zoeken. Om die reden is de zaak geseponeerd. De student werd deze week 18 jaar. Uit welk land hij komt, wil justitie niet zeggen. In de gemeente Alblasserdam is woede ontstaan over het verdwijnen van 12 speelplekken in het dorp. Het onderhoud is te duur, zegt de gemeente. Volgens een wethouder zit Alblasserdam krap bij kas. Er is geen geld beschikbaar om de speeltoestellen te vervangen. Het zou namelijk 100.000 euro kosten. Een besluit staat al vast tot de ergernis van sommige bewoners die zeggen niet op de hoogte geweest te zijn. Bewoners zeggen tegen lokale media dat ze alsnog gaan proberen een besluit teruggedraaid te krijgen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag 20 graden. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon en tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 22e september. Dat wil zeggen dat de herfst dus gisteren is begonnen. Je ziet het vandaag aan het weer een klein beetje. Het is een beetje grijs. Dat hoort er misschien wel bij. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even ons telefoonnummer 010-451-7777. Want aan het eind heb ik nog een plaats voor nog een stuk of 3-4 liederen. Wij wachten even rustig af. Dan heb ik nu weer genoeg gekletst. En dan ga ik beginnen met ons instrumentale nummer. En vandaag is dat Trumpet Tune van Henry Purcell waarschijnlijk wel bij jullie bekend.

En dan kom ik alweer bij ons eerste verzoekje. En die is nog van vorige week. Die was van mevrouw Ida de Jong. En ze vroeg het lied aan. Gezegend is de Vader. En dit was bestemd voor alle luisteraars. Het wordt deze keer gezongen door de groep Selah.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied De Jacob's Ladder. Deze keer wordt het gezongen door het Nederlands Concert Mannenkoor.

Dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Deze keer wordt dat gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Gerda Ubas. Ze bestemt het ook voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied De zon schijnt in mijn ziel vandaag. Deze keer wordt dat samenzang onder leiding van Piet van Egmond.

Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppert. Ze wil graag laten horen het lied Al je haren zijn geteld. Deze keer wordt dat gezongen door Ellie en Rickert.

En zo komen we bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Glorie aan God. Deze keer wordt het gezongen door Theo Jouffante uit Huizen.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. En ze wil graag laten horen het lied Het Donker Voorbij. Deze keer wordt er gezongen door een christelijk mannenkoor, Prins Alexander.

Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezet. Ze bestemt het voor Jenny en Dick Otting. Ze wil graag laten horen het lied Beveel gerust uw wegen. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor door Eendracht Verbonden.

Dan kom ik weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Crezé. Ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag laten horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. Deze keer wordt er gezongen door Remco Hackert en het Central Gospel Choir.

dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Purperhart. En die bestemt het lied weer voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Sterk mij door uw kracht. Deze keer wordt er gezongen door de Lofstem uit Oosterbeek.

Het volgende verzoekje komt van de heer Peter Onk. Hij bestemt het voor iedereen. Hij wil graag horen het lied Joshua Fitz, The Battle of Jericho. Deze keer wordt dat gezongen door het Golden Gate Quartet.

dan willen we nog een lied voor jullie draaien. En dat is het lied Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt dat gezongen door Sharon Gibbs en het Vocal Company met Samenzang.

Nou, beste luisteraars, dit vond ik een passend lied om mee af te sluiten. Als we hierna gaan leven, als we doen wat we gezongen hebben, dan zou het een stuk beter moeten zijn. En zo zijn we dan toch alweer aan het eind van dit uur gekomen, wat weer ontzettend vlug voorbij ging. Aanstaande zondag hopen de herhaling weer te horen van 8 tot 9. In de studio waren Arjan en Marcel aan de knoppen en aan de telefoon. En Jacob deed de presentatie. En dan wil ik jullie weer hartelijk danken voor het luisteren. Jullie een hele fijne, goede week toewensen met veel gezondheid. En dan hoop ik jullie volgende week aan de radio weer te ontmoeten. Bij deze een fijne week. Tot ziens, tot dinsdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt nog wat er gisterenmiddag nou precies is gebeurd in een woning in Rotterdam-Sjaloos. Na een achtervolging werden 5 mensen aangehouden die er vandoor waren gegaan. Bij een pand aan de Verboomstraat werden meerdere mannen gezien. Eén daarvan zou een vuurwapen hebben gehad. Bij de Zalmhaven in Rotterdam werden 4 mannen aangehouden in een auto. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door de politie. De andere man werd op de A20 aan de kant gezet. Het wapen is nog niet gevonden, zegt de politie nu. Vanmiddag wordt er in de buurt van de Verboomstraat nog buurtonderzoek gedaan. De 5 zitten allemaal nog vast. In Spijkenisse heeft gisterenmiddag een hond een andere hond doodgebeten. Dat meldt de politie. Het gebeurde rond een uur of 4 aan de Harriet Vrezenstraat. De hond liep daar los, was mogelijk ontsnapt en viel dus de kleinere hond aan. Ook rende het achter wat kinderen aan, maar daarbij wilde het dier waarschijnlijk alleen maar spelen, zegt de woordvoerder. De hond is in beslag genomen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar het dier. Een student die vorige week in een volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroep bracht, is vrijwillig uit Nederland vertrokken. Hij wordt niet vervolgd, zegt justitie. Het brengen van de Hitlergroep is in sommige gevallen strafbaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het gaat om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat in zijn thuisland dat hij daar hulp moet gaan zoeken. Om die reden is de zaak geseponeerd. De student werd deze week 18 jaar. Uit welk land hij komt, wil justitie niet zeggen. In de gemeente Alblasserdam is woede ontstaan over het verdwijnen van 12 speelplekken in het dorp. Het onderhoud is te duur, zegt de gemeente. Volgens een wethouder is het Alblasserdam krap bij kas. Er is geen geld beschikbaar om de speeltoestellen te vervangen. Het zou namelijk 100.000 euro kosten. Het besluit staat al vast tot de ergernis van sommige bewoners die zeggen niet op de hoogte geweest te zijn. Bewoners zeggen tegen lokale media dat ze alsnog gaan proberen een besluit teruggedraaid te krijgen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag 20 graden. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon en tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker, maar tot de avond blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan het zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit de zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt nog wat er gistermiddag nou precies is gebeurd in een woning in Rotterdam-Sjaloos. Na een achtervolging werden 5 mensen aangehouden die er vandoor waren gegaan. Bij een pand aan de Verboomstraat werden meerdere mannen gezien. Eén daarvan zou een vuurwapen hebben gehad. Bij de Zalmhaven in Rotterdam werden 4 mannen aangehouden in een auto. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost door de politie. Een andere man werd op de A20 aan de kant gezet. Het wapen is nog niet gevonden, zegt de politie nu. Vanmiddag wordt er in de buurt van de Verboomstraat nog buurtonderzoek gedaan. De 5 zitten allemaal nog vast. In Spijkenisse heeft gisterenmiddag een hond een andere hond doodgebeten. Dat meldt de politie. Het gebeurde rond een uur of 4 aan de Harriet Vrezenstraat. De hond liep daar los, was mogelijk ontsnapt en viel dus de kleinere hond aan. Ook rende het achter wat kinderen aan, maar daarbij wilde het dier waarschijnlijk alleen maar spelen, zegt de woordvoerder. De hond is in beslag genomen, er wordt nu onderzoek gedaan naar het dier. Een student die vorige week in een volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroet bracht, is vrijwillig uit Nederland vertrokken. Er wordt niet vervolgd, zegt justitie. Het brengen van de Hitlergroet is in sommige gevallen strafbaar. Een woordvoerder van justitie zegt dat het gaat om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat in zijn thuisland dat hij daar hulp moet gaan zoeken. Om die reden is de zaak geseponeerd. De student werd deze week 18 jaar. Uit welk land hij komt, wil justitie niet zeggen. In de gemeente Alblasserdam is woede ontstaan over het verdwijnen van 12 speelplekken in het dorp. Het onderhoud is te duur, zegt de gemeente. Volgens een wethouder is het Alblasserdam krap bij kas. Er is geen geld beschikbaar om de speeltoestellen te vervangen. Het zou namelijk 100.000 euro kosten. Het besluit staat al vast tot de ergernis van sommige bewoners die zeggen niet op de hoogte geweest te zijn. Bewoners zeggen tegen lokale media dat ze alsnog gaan proberen een besluit teruggedraaid te krijgen. Het weer bewolkt en droog. Later in de middag kan de zon nog even tevoorschijn komen. Het is vandaag 20 graden. Vanavond zon. Morgen begint mogelijk met mist. Daarna geregeld zon en tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan het zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 7 jaar cel geëist tegen Jalal O. voor de explosie in het drugslab aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Bij de ontploffing in de kelderbox kwamen 3 mensen om het leven. Jalal O. wordt verdacht van het runnen van het drugslab en het veroorzaken van de explosie, zegt de persofficier.
2: De verdachte heeft een drugslab in zijn bedrijfsruimte ingericht, midden in een woonwijk. En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht.
1: In het drugslab waren 2 mensen aan het werk. Ook iemand boven de kelderbox kwam om het leven. De Rotterdammer heeft altijd ontkend dat hij iets wist van het drugslab. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het bij veel ministeries aan een doel of een plan ontbreekt als het gaat om een uitgave van volgend jaar. In 2027 wil het kabinet 517 miljard euro uitgeven, maar de Rekenkamer zegt dat er nog te weinig geld is voor wegen en het spoor en dat onduidelijk is of uitgaven aan defensie en landbouw wel nuttig worden besteed. Zonder duidelijke doelen voor de ministeries wordt het voor de Tweede Kamer moeilijk om het kabinet te controleren, zegt de Rekenkamer. Ook over de bezuinigingen op ambtenaren is de Rekenkamer kritisch. Zo zijn de gevolgen niet uitgewerkt, wat kan leiden tot slechtere dienstverlening. Een bezorgwagen van Picnic is in Blijswijk van de weg geraakt en heeft een lantaarnpaal omver gereden. De bestuurder raakte bekneld en is bevrijd door de hulpdiensten, vervolgens nagekeken in de ambulance. Het wagentje is flink beschadigd. Het ongeluk was op de Hoekijtseweg, die was tijdelijk afgesloten voor verkeer. In het westen van Turkije is bij een school een schietpartij geweest. Volgens meerdere media zijn er 11 gewonden. De schietpartij gebeurde in de ochtend bij een technische beroepsopleiding in het Turgutlu-district, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Een nog onbekende schutter die opende het vuur, sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt. Het is onduidelijk of het gaat om een gerichte actie. 2 van de 11 gewonden zijn er slecht aan toe. In Turkije zijn de afgelopen tijd vaker schietpartijen op scholen geweest. In april was er eentje met 9 doden. De Turkse regering voerde daarna nieuwe veiligheidsmaatregelen in bij scholen. Het weer. Bewolkt en droog. Later in de middag meer zon. Het is 20 graden. Vanavond zon. Vandaag kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap. Opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit de noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit de zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 7 jaar cel geëist tegen Jalal O. voor de explosie in het drugslab aan de Schammerkamp in Rotterdam-Zuidwijk. Bij de ontploffing in de kelderbox kwamen 3 mensen om het leven. Jalal O. wordt verdacht van het runnen van het drugslab en het veroorzaken van de explosie, zegt de persofficier.
2: De verdachte heeft een drugslab in zijn bedrijfsruimte ingericht, midden in een woonwijk. En in die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoeien met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan, waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht.
1: In de drugslab waren 2 mensen aan het werk. Ook iemand boven de kelderbox kwam om het leven. De Rotterdammer heeft altijd ontkend dat hij iets wist van het drugslab. De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het bij veel ministeries aan een doel of een plan ontbreekt als het gaat om een uitgave van volgend jaar. In 2027 wil het kabinet 517 miljard euro uitgeven, maar de Rekenkamer zegt dat er nog te weinig geld is voor wegen en het spoor en dat onduidelijk is of uitgaven aan defensie en landbouw wel nuttig worden besteed. Zonder duidelijke doelen voor de ministeries wordt het voor de Tweede Kamer moeilijk om het kabinet te controleren, zegt de Rekenkamer. Ook over de bezuinigingen op ambtenaren is de Rekenkamer kritisch. Zo zijn de gevolgen niet uitgewerkt, wat kan leiden tot slechtere dienstverlening. Een bezorgwagen van Picnic is in Blijswijk van de weg geraakt en heeft een lantaarnpaal omver gereden. De bestuurder raakte bekneld en is bevrijd door de hulpdiensten, vervolgens nagekeken in de ambulance. Het wagentje is flink beschadigd. Het ongeluk was op de Hoekijtseweg. Die was tijdelijk afgesloten voor verkeer. In het westen van Turkije is bij een school een schietpartij geweest. Volgens meerdere media zijn er 11 gewonden. De schietpartij gebeurde in de ochtend bij een technische beroepsopleiding in het Turgutlu-district, zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Een nog onbekende schutter die opende het vuur, sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt. Het is onduidelijk of het gaat om een gerichte actie. 2 van de 11 gewonden zijn er slecht aan toe. In Turkije zijn de afgelopen tijd vaker schietpartijen op scholen geweest. In april was er eentje met 9 doden. De Turkse regering voerde daarna nieuwe veiligheidsmaatregelen in bij scholen. Het weer. Bewolkt en droog. Later in de middag meer zon. Het is 20 graden. Vanavond zon. Vandaag kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon tot de avond droog en het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan het zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De werkzaamheden van Stedin vanochtend in de Vlaardingse Vette Noordse Polder waren grootschaliger dan de netbeheerder vooraf had gedacht. Daardoor zat een onbekend aantal mensen onverwacht zonder elektriciteit. Het extra werk was niet voorzien en daarom had Stedin ook geen brief gestuurd. Stedin biedt excuses aan. Wie er last van had, kan mogelijk compensatie krijgen van Stedin. Stedin heeft in de Vette Noordse Polder gewerkt aan ondergrondse kabels. Rond het middaguur had iedereen weer stroom. De arbeidsinspectie heeft 2 gedetineerden aangehouden die ontslagbewijzen zouden hebben vervalst. Zij zelf en andere gedetineerden konden daarmee een uitkering krijgen, terwijl ze daar helemaal geen recht op hebben. Normaal zet het UWV uitkeringen stop voor mensen die in de cel zitten. Wie er weer uitkomt, moet een ontslagbewijs laten zien aan de uitkeringsinstantie en die hervat dan de uitkering. De 2 mannen van 45 en 48 die nu zijn opgepakt, zouden mensen die nog in de cel zitten van zo'n ontslagbriefje hebben voorzien. Ze kregen daarop dan weer een uitkering, terwijl ze nog gewoon achter de tralies zitten. De verdachten deden dat zelf ook vanuit de cel. In welke gevangenis ze zitten is niet bekendgemaakt. De begroting van het kabinet is te vaag, vindt de Rekenkamer. Aan plannen geen gebrek, maar hoe ze moeten worden uitgevoerd is vaak onduidelijk, zo vinden de rekenmeesters van de Rekenkamer. De ministers hebben zich te weinig concrete doelen gesteld. Er is daardoor ook niet te achterhalen of de doelen straks ook zijn gehaald en of alle miljarden wel goed zijn besteed. Ook een puntje, het kabinet legt niet uit waarom er nog steeds te weinig geld gaat naar wegen en bruggen en waarom er zo nog steeds te weinig aandacht is voor de gevolgen van het personeelsgebrek in de zorg, het overvolle stroomnet en het stikstofprobleem. Mensen met meerdere mentale en sociale problemen hangen vaker complottheorieën aan, blijkt uit Tilburgs onderzoek. De universiteit in die stad onderwierp ruim 4000 volwassenen aan een onderzoek. Ze keken of ze bijvoorbeeld angstig waren, depressief, getraumatiseerd of dat ze last hadden van financiële problemen. 5 tot 7 maanden later onderzochten de onderzoekers of deelnemers in complotten geloofden. En dat bleek zo te zijn. Zo gelooft 64% van de mensen die met 4 of meer psychosociale problemen kampen in complottheorieën. En bij mensen zonder psychosociale problemen is dat 4%. Het weer, de bewolking lost langzaam op en de zon komt tevoorschijn. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog, kans op mist ook. Minimumtemperatuur dan 1 graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist, daarna volop zon. Tot de avond droog, het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen.
7: Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog. En er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan. En het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker. Maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan het zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Rotterdam en Dordrecht staan in de top 10 van gemeenten waar de meeste PFAS in het drinkwater zit. Blijkt uit onderzoek van Greenpeace. De twee gemeenten staan op plek 8 en 10. De rest van de top 10 bestaat ook uit gemeenten uit Zuid-Holland en uit Noord-Holland. Waardoor het PFAS in het drinkwater is beland, heeft Greenpeace niet onderzocht. Maar PFAS breekt niet af in de natuur. En daarom komen de chemicaliën uiteindelijk vanzelf in het drinkwater terecht, zo denkt Greenpeace. Overigens is het drinkwater nog gewoon drinkbaar. De hoeveelheden PFAS zijn ver onder de norm. De NPO waarschuwt voor nepmails die een auditie beloven. De mailtjes gaan over een niet bestaande zomerserie. En kinderen en jongvolwassenen worden erin opgeroepen om filmpjes in te sturen van seksueel getinte handelingen. De NPO laat weten geschokt te zijn door de nepmailtjes. De publieke omroep kwam erachter nadat ouders en kinderen de organisatie hadden gewaarschuwd. De NPO heeft de politie erbij gehaald. De werkzaamheden van Stedin vanochtend in de Vlaardingse Vette Noordse Polder waren grootschaliger dan de netbeheerder vooraf had gedacht. Daardoor zat een onbekend aantal mensen onverwacht zonder elektriciteit. Het extra werk was niet voorzien en daarom had Stedin de gedupeerde vooraf ook geen brief gestuurd. Stedin biedt excuses aan. Wie er last van had, kan mogelijk compensatie krijgen van Stedin. Stedin heeft in de Vette Noordse Polder gewerkt aan ondergrondse kabels. Rond het middaguur had iedereen er weer stroom. De Franse politie heeft een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op een 50-jarige Schiedammer, schrijft Omroep 2. Het slachtoffer werd in april in de buurt van Orléans doodgeschoten. Kort na de moord werd in de buurt een tweede lichaam gevonden. Ook die persoon bleek te zijn doodgeschoten. Beide slachtoffers hadden banden met de Turkse gemeenschap in Nederland. De Franse politie onderzoekt of er een verband is. Mogelijk, zo zeggen Franse kranten, ging er een ruzie over een drugsdeal aan vooraf. De 44-jarige verdachte die nu is aangehouden zou niet de schutter zijn geweest. Dat zou een voormalig militair zijn geweest die sindsdien in Brazilië verblijft. Het weer, langzaam lost de bewolking op, de zon komt erbij. 20 graden is het vanavond en vannacht. Het helder, droog, kans op mist ook. Minimum temperatuur dan een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist. Daarna komt de zon tevoorschijn en tot de avond blijft het droog. Morgen dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda-Noord is de vertraging een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsen, tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
6: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 22 september. Het wordt vandaag een overwegend bewolkte dag. In de loop van de middag misschien een paar opklaringen. Het blijft wel overal droog en er waait maar een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 20 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan mist ontstaan en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. In de loop van de middag wordt de bewolking dikker, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En in de middag kan het zo'n 20, lokaal 21 graden worden. In de nacht naar donderdag vallen er een paar buien. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden. En donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen weer droog. De wind waait tijdelijk uit een noord-noordwestelijke richting, is matig van kracht. En in de middag wordt het maximaal zo'n 18 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuiden. De nacht verloopt relatief koel met een minimumtemperatuur van 8 graden. En vrijdagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Ook in het weekend zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolken. Een zwakke wind uit de zuidelijke richting. Een minimumtemperatuur van zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag rond de 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest een kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda van Breda Noord een kwartier. Daar staat een vrachtwagen met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen. 10 minuten vertraging door werkzaamheden. De N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 drie kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Rotterdam en Dordrecht staan in de top 10 van gemeenten waar de meeste PFAS in het drinkwater zit, blijkt uit onderzoek van Greenpeace. De twee gemeenten staan op plek 8 en 10. De rest van de top 10 bestaat ook uit gemeenten uit Zuid-Holland en uit Noord-Holland. Waardoor PFAS in het drinkwater is beland, heeft Greenpeace niet onderzocht. Maar PFAS breekt niet af in de natuur. En daardoor komen de chemicaliën uiteindelijk vanzelf in het drinkwater terecht, zo denkt Greenpeace. Overigens is het drinkwater nog gewoon drinkbaar, want de hoeveelheid PFAS is nog steeds ver onder de norm. De inspraakavond in het stadhuis van Rotterdam over de plannen voor betaald parkeren in de stad is zo vol dat de avond straks al om 5 uur begint. In totaal trekt de raad 6 uur uit voor de insprekers. Er zijn 36 mensen die hun zorgen willen uiten in de gemeenteraad. Er zijn ook meer dan 80 brieven binnengekomen. Morgen komt de gemeenteraad opnieuw samen om het onderwerp inhoudelijk te bespreken. Als het aan het stadsbestuur ligt, komt er vanaf 1 december betaald parkeren in alle wijken in de stad, met uitzondering van Rozenburg, Hoek van Holland, Pernis en Heijplaat. Afgelopen donderdag is er in Nesselanden nog geprotesteerd tegen de invoering van betaald parkeren. Als het aan de gezondheidsraad ligt, krijgen moeders niet standaard na 13 weken een echo. Het idee is dat er met het onderzoek tijdig ernstige afwijkingen kunnen worden opgespoord, maar de resultaten vallen tegen, zegt de gezondheidsraad. Veel afwijkingen zijn op de echo nog helemaal niet te zien. En als er mogelijke problemen worden gezien, dan blijkt vaak na een vervolg-echo dat er toch geen afwijking is. De Gezondheidsraad drong 10 jaar geleden zelf nog aan op onderzoek naar de 13 weken echo. Maar nu dat is gedaan, stelt de raad vast dat het onderzoek te weinig zekerheid biedt. Maar nu moet de minister beslissen of zwangere vrouwen standaard een 13 weken echo krijgen aangeboden. De NPO waarschuwt voor nepmails die een auditie beloven. De mailtjes gaan over een niet bestaande zomerserie. En kinderen en volwassenen worden opgeroepen om filmpjes in te sturen van seksueel getinte handelingen. De NPO laat weten geschokt te zijn door de nepmailtjes. De publieke omroep kwam erachter nadat ouders en kinderen de organisatie hadden gewaarschuwd. De NPO heeft de politie erbij gehaald. Het weer. Langzaam is de bewolking aan het verdwijnen. We zien vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond en vannacht blijft het helder. Droog ook. En er is kans op mist. Minimum temperatuur 12 graden. Morgenochtend is nog mist. Daarna volop zon. Tot de avond blijft het overal droog. En het wordt morgen 21 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het aanvankelijk wisselend bewolkt, dan zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. De langste files op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht. Een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam. 20 minuten. In het noorden van het land op de A32 Meppel richting Heerleeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen. Een kwartier door werkzaamheden. En in Limburg is een ongeluk gebeurd op de A73 bij Roermond richting Venlo. Tussen Maasbracht en Roermond-Oost is de vertraging 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben. Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een fietser is geschept door een auto bij de oprit naar de A20 in het centrum van Rotterdam. De fietser is daarbij gewond geraakt. Er moest ook een traumaarts aan te pas komen om het slachtoffer te behandelen. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk bij de afslag naar de A20 op het Schiepplein kon gebeuren. Leefbaar Rotterdam gaat proberen om een referendum af te dwingen over de invoering van betaald parkeren in heel de stad, ook buiten de ring. De partij heeft 1000 handtekeningen opgehaald. Dat aantal is nodig om een referendum op de politieke agenda te krijgen. Daarna moet de gemeenteraad erover stemmen. De coalitie die betaald parkeren wil invoeren heeft maar een meerderheid van 1 zetel. En daardoor is vooraf niet goed te zeggen of het referendum kans van slagen maakt of niet. Vanavond is er eerst een inspraakavond. En er hebben zich zoveel mensen gemeld dat de inspraak al om 5 uur is begonnen. De raad trekt er in totaal 6 uur vooruit. Morgen komt de gemeenteraad opnieuw bijeen om zelf het onderwerp te bespreken. En dan gaat Leefbaar ook om het referendum vragen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt de omgeving van de Lange Haven in Schiedam de komende tijd extra in de gaten. Want daar is begin deze maand een Aziatische tijgermug ontdekt. Dat is een exotische muggensoort die tropische ziektes kan overdragen. De mug komt vaak mee met vracht uit Azië. De gemeente Schiedam laat weten dat omwonenden van de Lange Haven de komende tijd inspecteurs aan de deur kunnen verwachten die in tuinen willen kijken of er plassen water staan. Want daarin kunnen larven van de tijgermug voorkomen. De NVWA wil voorkomen dat de mug zich in ons land gaat vestigen. Mensje van Keulen schrijft het boekenweekgeschenk van volgend jaar. Het thema is Kijk ons nou. De 80-jarige schrijfster is vereerd en verrast, laat ze weten. Mensje van Keulen debuteerde in 1972 met Blekers Zomer en publiceerde sindsdien talloze romans, verhalen, gedichten en kinder- en jeugdboeken. Ze ontving voor haar oeuvre onder meer de Annie Romeinprijs, de Charlotte Keulenprijs en de Constantijn Huygensprijs. De Boekenweek is volgend jaar van 10 tot en met 21 maart. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, kans op mist ook.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt, dan zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk moet snel wat doen tegen criminelen die de zorg gebruiken als pinautomaat, schrijven Rotterdam en de drie andere grote steden aan het kabinet. In Rotterdam gaat tot 5% van de zorguitgaven verloren aan fraude, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Wat neerkomt op enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Criminelen declareren zorg die nooit is geleverd, of ze zeggen dat een klus is gedaan door een professional, terwijl dat niet zo is. En het verschil in uurloon steken ze dan in eigen zak. Het Rijk moet ervoor zorgen dat nieuwe zorgaanbieders beter worden gecheckt als ze zich met hun bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zo vinden Rotterdam en de drie andere grote steden. Een fietser is geschept door een auto bij de oprit naar de A20 in het noorden van Rotterdam. De fietser is daarbij gewond geraakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekendgemaakt, maar er moest een traumaarts aan te pas komen om het slachtoffer te behandelen. Daarna is de fietser naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk bij de afslag naar de A20 op het Schiepplein kon gebeuren. Als het aan de gezondheidsraad ligt, krijgen moeders niet standaard na 13 weken een echo. Het idee is dat met het onderzoek tijdig ernstige afwijkingen aan het ongeboren kind kunnen worden opgespoord. Maar de resultaten vallen tegen. Veel afwijkingen zijn op de echo nog helemaal niet te zien. En als er mogelijke problemen worden waargenomen, dan blijkt te vaak na een vervolgecho dat er toch geen afwijking is. De Gezondheidsraad drong 10 jaar geleden zelf nog aan op onderzoek naar de 13 weken echo. Maar nu dat is gedaan, stelt de raad vast dat het onderzoek te weinig zekerheid biedt. Sportvissers mogen gewoon blijven vissen met weerhaken. De Tweede Kamer heeft een voorstel tot een verbod weggestemd. De partijen voelen er niks voor om als enige land ter wereld zo'n verbod in te voeren. De Partij voor de Dieren wilde van de weerhaken af omdat die onnodig leed bij vissen veroorzaken. Lokaal zijn er al plekken waar vissers geen weerhaken mogen gebruiken, maar de Partij van de Dieren wilde dat landelijk regelen en vond de Tweede Kamer tegenover zich. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog en kans op mist is er. Minimum temperatuur 1 graad of 12. Morgenochtend eerst nog mist, maar die trekt weg. Daarna zien we af en toe de zon. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
9: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. Met vandaag Ferre Grignard.

Ja, hartelijk welkom bij deze aflevering. En ik heb het vandaag over Ferre Grignard. En dat is een Belg. En hij leeft niet meer, maar hij had in de 60e jaren vooral veel succes met bepaalde nummers. En zijn grootste hit, die krijgt u straks te horen. Maar eerst ga ik gewoon verder met de andere nummers, want er zijn ook vele andere nummers die deze man geschreven heeft. En één daarvan, dat is Drunken Sailor niet, want dat is een standard classic, maar I Won't Have a Dance.

1969, Ferre Grignard met I Won't Have a Dance. En ik ga door met een nummer uit 1966. Ik draai om en om uit twee cd's van hem uit 1966 en 1969. Het volgende nummer heet Digging My Potatoes. Dus ik graaf mijn aardappels op. Somebody.

Zullen we die maar even niet doen, want die heb ik al gehad. Ik ben vergeten het knopje door te draaien. En dat ga ik nu doen. En het volgende nummer wat u te horen krijgt is Tell Me Now. Een nummer uit 1969. Zelf geschreven door Ferre Grinjaar.

Tell Me Now, en dat was geschreven door J.C. Petit en F. Grignard. Dus Ferre Grignard samen met ene meneer of mevrouw Petit. En we gaan door en komen bij de Bowery. On the Bowery. Lekker bluesy.

Ja, Ferre Grinje werd geboren op 13 maart 1939. En hij overleed op toch wel behoorlijk jonge leeftijd. 8 augustus 1982. Dus dat is iets van 44 jaar of zo. Dat is natuurlijk veel te jong voor een zanger. Maar goed, hij leefde er wel naar. En hij heeft prachtige liedjes gemaakt. Ik ga nu door met Yamma Yamma Hey. En daarna, ja, dan komt het bekende nummer van hem. Tenminste, het is een nummer wat de meeste mensen wel kennen.

Ja, ik vind het een steengoed nummer. En altijd al gevonden. 1966 is het alweer. Ring, ring, I've got to sing. Het was ook een flinke top 40 hit. Ergens in de top 10 stond hij wel. Verre Grignard, daar hebben we het over. En ja, zijn liederen werden vaak gemaakt door een J.C. Petit. Dat is de co-schrijver van het volgende lied, My Friend.

I'm a rebel. En zegt hij, my friend, maar zo heet het nummer, my friend, geschreven door meneer J.C. Petit en Ferre Grignard samen. En ja, of dat een hit is, dat weet ik niet, maar ik ben niet zo thuis in de Belgische hitparade. En ja, het is in ieder geval een nummer wat op een LP stond. Net zoals de volgende, want nou komen we bij We Want War. En dat vind ik toch wel een beetje een bedenkelijke titel. Want ja, willen we oorlog? Eigenlijk liever niet.

Ja, geschreven met de heer Petit. Dat is, dit nummer heet Hansy Pansy. Hansy Pansy, ja, maar dat hoor je in het hele nummer niet terug. Ik ga verder met een nummer waar hij ook wel luisteraars mee trok. En dat is A Worried Man.

0: Ja, Worried Man heet dit. En er staat bij Traditional en dan een schuine streep F. Grignard. Dus hij heeft een beetje een oud liedje tot zich zijn eigen stijl gemaakt. En ja, dat kennen we bij Bob Dylan natuurlijk ook wel. En misschien wilde hij ook wel een beetje klinken als Bob Dylan. Het is in ieder geval redelijk in zijn generatie dat Bob ook nummers had in de top 40, onder andere. Down in the Valley is de volgende. En dat is een nummer waar alleen maar Ferre Grignard bij staat als maker.
1: Ja, mama.

Ja, prachtig nummer is dit, The Pirate Song. En ik heb nu een heel kleintje en die heet The Zoo. En het is maar 1 minuut en 15 seconden.

Ja, het is ook bijna the end. Want ik heb nog maar één nummer wat ik u wil laten horen vanavond. En dat is de Pleasure Train. Bedankt voor het luisteren en volgende week ga ik nog meer van deze artiest Ferre Grignard vertellen. Bedankt voor het luisteren. Dag. Oh.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad van Lombardije ziet kansen voor de komst van het AZC van Barendrecht naar Rotterdam-Zuid. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Barendrecht willen dat het college het aanbod van de Rotterdamse wijkraad onderzoekt. Dat aanbod is gisteren niet alleen gedaan om Barendrecht uit de brand te helpen, zegt de voorzitter van de wijkraad Lombardije, Albert Elzinga.
2: Als er dan een AZC moet komen op een plek in de buurt van Lombardije, haal het dan maar naar Lombardije toe. Want dan gaan ook de compensatiegelden van COA gaan naar Lombardije. En we hebben ook de regie in eigen hand. En dat is wel heel belangrijk. Want anders ben je afhankelijk van wat Barendrecht gaat doen. En dat is maar de vraag hoe dat ten goede komt aan Lombardije.
1: En er komt nog iets bij, zegt Elzinga. Recyclebedrijf Van Leeuwen aan de Doklaan zou naar Lombardije moeten verhuizen. Maar de wijkraad heeft dat liever niet in een woonwijk. En daar kan dan beter op die plek het AZC komen. Het Rijk moet snel wat doen tegen criminelen die de zorg gebruiken als pinautomaat. Dat schrijven Rotterdam en de drie andere grote steden aan het kabinet. In Rotterdam gaat tot 5% van de zorguitgaven verloren aan fraude, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat komt neer op enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Criminelen declareren zorg die nooit is geleverd, of ze zeggen dat een klus is gedaan door een professional, terwijl dat niet zo is. En het verschil aan uurloon steken ze dan in eigen zak. Het Rijk moet ervoor zorgen dat nieuwe zorgaanbieders beter worden gecheckt als ze zich met hun bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, vinden Rotterdam en de drie andere grote steden. Zwerfvier Rotterdam slaat alarm. Rijkswaterstaat is begin dit jaar gestopt met het opruimen van zwerfafval in bermen van snelwegen. En dat was vooraf niet meegedeeld. Sindsdien neemt de rommel in de bermen toe. Het Rijk moet de bezuiniging terugdraaien, vindt Zwerfvier Rotterdam, de organisatie die met 600 vrijwilligers de stad probeert schoon te houden. De club heeft maandenlang onderzoek gedaan en ziet dat het in de bermen steeds rommeliger wordt. En er ligt niet alleen klein zwerfafval, maar er liggen ook brokken piepschuim, banden en auto-onderdelen. Volgens Zwerfvier Rotterdam levert de besparing uiteindelijk ook maar weinig op, want het gaat jaarlijks om hooguit 1,5 miljoen euro. En dat is maar een klein bedrag op de totale begroting van Rijkswaterstaat, vindt Zwerfvier Rotterdam. Het weer vanavond en vannacht zit helder, droog. Er is kans op mist. Minimum temperatuur een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist. Daarna dan hebben we af en toe de zon. Tot de avond blijft het wel droog. Morgen is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ja, de Sweetback Sisters en Be Back Home Tonight. En dankjewel Albert Vis voor muzieksouvenirs. Net voorbij. En mijn naam is Peter Snel en ik ben hier bij Blues en Americana, want daar ben je aangeland bij Radio Capelle. 2 uur lang het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met van alles. Bijvoorbeeld Dale Watson.

I'm so glad she's got me, you've got me now. En Dale Watson. En tijd voor zo'n blues, ja zeker. Elmore James.

Ja, dat was Hey Bale en Gary Clayton's House of Secrets van de CD The Last Country Album. The Last Country Album. En we gaan verder terug in de tijd en daar is Cindy Walker en Salt River Valley.

dat een Michelle Shocked, Dan Carey song en geschreven met Michelle zelf. De blues nu, Brownie McGee, Pallet on the Floor. Ja.

Ja, The Littlest Birds en Be Good Tanya's waren dat. En van lang geleden, 2010. Goh, dat is een tijd geleden. En onlangs uit, nieuwe cd van Taj Mahal. Time heet hij. En hier is de titeltrack.

Ja, merkwaardig. En we hebben Taj Mahal wel eens swingender gehoord en meer interessant. Afijn. Shelby Lynn. En het duurt even voordat het op gang komt.

0: Rainy Night in Georgia. Shelby Lynn en Tony Joe White at the end. Jazeker. Hey. Eén trek terug.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues Americana met meer muziek. Oud nummer van Greg Allman.

Ja, The Midnight Rider en Lee Thompson's Car Orchestra. Greg Allman Song, samengeschreven met Ray Payne. En Midnight Rider. Country.

Sammy Wynette en I Don't Wanna Play House. Klassieker, zou je kunnen zeggen. Jazeker. En dat is het volgende nummer ook. Louis Armstrong, When You're Smiling.

Ja, en ik maar wachtte tot hij ging zingen. En dat deed je dus helemaal niet. Maar fijn. Nou ja, goed. Zo gaan die dingen dan, hè. Twee nummers nog voor het nieuws. Ja, van 9:00. En daarna zijn we weer terug met meer muziek. Ik draai Jorma Kaukonen's Fur Piece Rag. En dan nog een stuk Duke Ellington. Jazeker. Hey, tot na het nieuws met meer muziek. En Sir Douglas Quintet. Ja, leuk, hè.

Ja, Jorma Kaukonen en de Furpies Rag. Goed. Duke Ellington.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad van Lombardije ziet kansen voor de komst van het AZC van Barendrecht naar Rotterdam-Zuid. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Barendrecht willen dat het college het aanbod van de Rotterdamse wijkraad onderzoekt. Dat aanbod is gisteren niet alleen gedaan om Barendrecht uit de brand te helpen, zegt de voorzitter van de wijkraad Lombardije, Albert Elzinga.
2: Als er dan een AZC moet komen op een plek in de buurt van Lombardije, haal het dan maar naar Lombardije toe. Want dan gaan ook de compensatiegelden van COA gaan naar Lombardije. En we hebben ook de regie in eigen hand. En dat is wel heel belangrijk. Want anders ben je afhankelijk van wat Barendrecht gaat doen. En dat is maar de vraag hoe dat ten goede komt aan Lombardije.
1: En er komt nog iets bij, zegt Elzinga. Recyclebedrijf Van Leeuwen aan de Doklaan zou naar Lombardije moeten verhuizen. Maar de wijkraad heeft dat liever niet in een woonwijk. En daar kan dan beter op die plek het AZC komen. Het Rijk moet snel wat doen tegen criminelen die de zorg gebruiken als pinautomaat. Dat schrijven Rotterdam en de drie andere grote steden aan het kabinet. In Rotterdam gaat tot 5% van de zorguitgaven verloren aan fraude, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Het komt neer op enkele tientallen miljoenen euro's per jaar. Criminelen declareren zorg die nooit is geleverd, of ze zeggen dat een klus is gedaan door een professional, terwijl dat niet zo is. En het verschil aan uurloon steken ze dan in eigen zak. Het Rijk moet ervoor zorgen dat nieuwe zorgaanbieders beter worden gecheckt als ze zich met hun bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel, vinden Rotterdam en de drie andere grote steden. Zwerfvier Rotterdam slaat alarm. Rijkswaterstaat is begin dit jaar gestopt met het opruimen van zwerfafval in bermen van snelwegen. En dat was vooraf niet meegedeeld. Sindsdien neemt de rommel in de bermen toe. Het Rijk moet de bezuiniging terugdraaien, vindt Zwerfvier Rotterdam, de organisatie die met 600 vrijwilligers de stad probeert schoon te houden. De club heeft maandenlang onderzoek gedaan en ziet dat het in de bermen steeds rommeliger wordt. En er ligt niet alleen klein zwerfafval, maar er liggen ook brokken piepschuim, banden en auto-onderdelen. Volgens Zwerfvier Rotterdam levert de besparing uiteindelijk ook maar weinig op, want het gaat jaarlijks om hooguit 1,5 miljoen euro... en dat is maar een klein bedrag op de totale begroting van Rijkswaterstaat, vindt Zwerfvier Rotterdam. Het weer vanavond en vannacht zit helder, droog. Er is kans op mist, minimumtemperatuur een graad of 12. Morgenochtend eerst nog kans op mist, daarna dan hebben we af en toe de zon. Tot de avond blijft het wel droog, morgen is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Ja, Doug Staan daar in de Sir Douglas Quintet live in Zurich 1985. Ja, en ze blijven gewoon altijd enthousiast, Sir Douglas Quintet. Maar we gaan nu over naar Dusty Springfield.

Ja, Smooth Hound Smith en Waiting for a Spark. Jim White nu. Jim White versus the Packet Handle Band. Het is een vreemd liedje, maar toch leuk. Not a song.

Ja, Jim White was dat en la-da-da-da-da-da en so on, not a song. En we gaan gauw wat blues draaien, want dat vind ik ook wel heel mooi hoor. Sonny Boy Williamson nu en dit kennen we, Fattening Frogs for Snakes.

Ja, Sonny Boy Williamson. En het heeft lang geduurd, maar toen kwam hij tot inzicht. En dat is belangrijk. Arnold Nash nu heet de song van Slade Cleaves. He was a-

0: mooie verhalen vertelt Slade Cleave. The Story of Arnold Nash.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En Blues in Americana gaat verder met Jeff Hanna en Patricia Burke.

Dark Eyed Girl en geschreven door Ron Davis en Jeff Hanna en Jacques Albert. En hier is Steve Earle.

Days Are Never Long Enough. En Steve Earle was dat samen met zijn toenmalige vrouw Alison Moore. Oké, dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10. Kijk het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Vanavond met Dave Elvin. En Dave sings Chris Gaffney.

seem

Ja, en dat is het begin van Soul Survivors en Expressway to Your Heart. En dat was 1965. En Artesia, Dave Alvin. Slade Cleaves nog een keer. Rust Belt Fields.

Slade Cleaves en over de auto-industrie en over hoe het gaat in de Verenigde Staten. Goed, Crooked Still, Lovesick, Redstick, Blues.

0: Ja, Crooked Still was dat en de Red Stick Blues.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

T-Bone Walker en They Call It Stormy Monday. Nog een paar nummers en dan is het weer het einde van de show. En hier is Sheryl Crow en Home Again.

Home Again was dat, een Sheryl Crow, John Mellencamp song van de film Ghost Brothers of Darkland County. Ja, John Mellencamp, die doet van alles, hè. Goed, Alan Toussaint nu en een bluesnummer, Leonard Feather's Long, Long Journey.

Ja, en een aanmerkelijk kortere journey hebben we vandaag achter de rug gehad met 2 uur blues en Americana. Alan Toussaint was dat, een long, long journey, Lynyrd Feather's song. En we gaan eruit met Django Reinhardt en een stuk Thelonious Monk. Eerst Django Reinhardt met Night and Day. En ik ben er volgende week weer met meer blues en Americana. Tot dan, hè. Dank voor het luisteren. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de...
3: De gezelligste van de regio.
4: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt en zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het van 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
9: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Bombastische muziek aan het begin van de show. Bombastische muziek van niemand minder dan Air Supply. Je hoorde van hem Making Love Out Nothing At All.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Je verwacht Bert de Wolf als je vaste luisteraar bent van de show, maar die is even een weekje met vakantie. Ja, we genieten ervan met z'n allen hier bij jouw lokale omroep. Dus, en daarom zit ik hier. En ik ga een uur verwennen met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus, er is alle reden om lekker te blijven luisteren. In de show een mooie reportage van Jeroen van Gent. Er was namelijk een feest rond de hervormde Dorpskerk in Barendrecht. En er waren veel bezoekers, gezellige, leuke dingen mee te maken en te doen. En de opzet was geld bij elkaar halen voor Stichting Ambulancewens. En dat is goed gelukt. Hoe het gegaan is al daar, dat hoor je in de reportage van Jeroen van Gent. Dus daar gaan we zo meteen aan beginnen. Verder gaan we het hebben over zero emission zones. Die komen overal bovendrijven. En misschien heb je er wel last van. Of misschien geluk van. Want de lucht is wel schoner in die gebieden. En er is ook minder lawaai. Dus, maar ja, er zijn ook allerlei andere dingen waar je aan moet denken bij een zero emission zone. Dus daar hoor je straks meer over hier in de show. Dus ik kan je alleen maar aanraden, om het zomaar eens te zeggen, om te blijven luisteren naar deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: zwoele muziek op de late avond van Brad. You're the baby, I'm a want you uit 1971. En Harry Nilsson met het ook zo erg zwoele All I Think About Is You. Tijd voor een reportage van mijn collega Jeroen van Gent. Hij ging te kerken in Barendrecht.
1: Nou, na de vakantieperiode borsten de evenementen weer los. Zo is het vandaag, terwijl ik hier loop. Open Monumentendag, Landelijke Fietsdag en Molendag. En dan vergeet ik er vast nog een heleboel. Ik sta bij de Hervormde Kerk in Barendrecht. Nou, daar is ook Open Monumentendag, want er is natuurlijk een, historische watertoren. En best wel oude Hervormde Kerk, die keurig onderhouden wordt door een heel team van mensen. Waar ook nog diensten gedraaid worden, logischerwijs. Een echt functionerende kerk dus. En een hele markt aan zaken. Nou, de kerk laat van zich horen. Goedemiddag. Chanticoor, ook hier. Ja, lukt het vandaag?
2: Fantastisch, fantastisch. Ja, heel gezellig hier zo.
1: En waar zit hem dat in? Wat is gezellig?
2: Ja, de mensen en het optreden natuurlijk van ons.
1: Oké, wat vindt u?
2: Allemaal zeemansliedjes.
1: Ja. Okay,
2: oude zeemansliedjes. Ja.
1: Wat titels?
2: Op de woelige baard. Ja, nou kijk, is zo ineens.
1: Op de woelige baard, dat klinkt echt als een zeemansliedje.
2: Ja,
1: dat,
2: ja, ja. En dan van vader Abraham natuurlijk. Dat, allemaal. Leuke liedjes allemaal.
1: Mag ik u nog wat vragen? Bent u in de kerk geweest?
3: Net? Ja, net.
1: Ah, mag ik vragen voor de radio twee zinnen even. Wat u ervan vond?
3: Ik vond wel een heel bijzondere kerk. Er was een mooi verhaal over de kerkklok er ook bij. Dat die uit de Tweede Wereldoorlog weer teruggevonden is. Dus, toch wel indrukwekkend.
1: Wat is teruggevonden?
3: De kerkklok.
1: Oh, de,
3: echt de klok zelf.
1: Ja, die was intact. Ja. Ja. Die is niet omgesmolten voor wapenindustrie.
3: Nee.
1: Precies.
3: Nee, dat is wel een mooi verhaal.
1: U hoorde dat voor het eerst. Bent u voor het eerst in de kerk?
3: Ja, mijn opa en oma die wonen in Barendrecht. Dus kwam vandaag even mee.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
1: En ja, wat kan ik zeggen? Komt u wel eens voor dienst eventueel of zo?
3: Niet hier.
1: Niet echt?
3: Nee. Nee.
1: Als je het vergelijkt met andere kerken, bedoel, wat springt eruit?
3: Het ziet er heel erg mooi onderhouden.
1: Als je het vergelijkt met andere kerken, bedoel, wat springt eruit?
3: Het ziet er heel erg mooi onderhouden uit, ondanks dat het toch al een oude kerk is, zou ik zeggen. Dus,
1: het is een soort van troetelkindje geworden, hè? Alles wordt bijgeschaafd en bijgewerkt.
3: Ja, het ziet er echt keurig uit.
1: Ja, en tombola dus. Ook voor dat goede doel, de Stichting Ambulancewens.
4: We kunnen nog steeds goed op het aantal kliniekers.
1: Een felgekleurde ambulance. Met daarop natuurlijk de naam van de Stichting Ambulancewens. Nou, ik heb het al een beetje ingesproken naar de luisteraars toe, maar wat behelst het? Goedemiddag.
5: Nou, de Stichting Ambulancewens is een stichting die ervoor is om wensen te vervullen van vaak terminale patiënten. En ook mensen die dus zeg maar immobiel zijn. Ja. En de wens wordt dan aangemeld in Roon, want daar zit het hoofdkantoor. De wensplanner die plant hem in en een verpleegkundige en een chauffeur die worden dan aan de wens gekoppeld. En we gaan de mensen ophalen, waar dat ook in Nederland is, want het is een Nederlands georganiseerde stichting. En dan gaan we die mensen gewoon een mooie dag brengen.
1: Ja, want het gaat om mensen die zo'n beetje aan het eind van hun leven zijn, neem ik aan, toch?
5: Het merendeel wel, weet je wel. Maar je kan je voorstellen als een jonge persoon een dwarslesie heeft die erg bedliggerig is. En die dan toch nog een wens heeft om een willekeurige voetbalwedstrijd of een evenement of een popconcert bij te wonen. Ja. Dan wordt er ook invulling aan gegeven.
1: Ja, ik zie daar natuurlijk filmpjes van voorbij komen. Ik vind het fantastisch. Het is van heel bescheiden, van de oprichter zeg maar, helemaal uit de hand gelopen eigenlijk. Hè? Want hoeveel mensen heeft u wel niet per jaar in die ambulance om, zeg maar, of in een ambulance om wensen te vervullen?
5: Er zijn inmiddels de 25.000ste wens gepasseerd.
1: Wow.
5: Ja. Kees Senior is er dan mee begonnen. De eerste patiënt die heette Mario. En van daaruit is zeg maar een mooie grote stichting geworden. Ja. Ik weet niet precies hoeveel chauffeurs dat er zijn. Ik weet niet precies hoeveel verpleegkundigen er zijn. Maar we zitten over de 300, combinatie van die twee.
1: Het is in ieder geval professioneel begeleid dus. En dan kunnen mensen toch weer ergens naartoe om even een soort van luchtigste tussendoor, zeg maar.
5: Ja, dat is
1: een beetje hulp voor de deur van de ambulance staat open. Het is inderdaad een anderszins ingericht dan doorgaans. De patiënt kan inderdaad liggend naar buiten kijken. Het is anders dan anders, maar het is een ambulance. En mocht er iets zijn, dan kan er flink gas gegeven worden op weg naar een ziekenhuis. Want de mensen zijn vaak toch wel ziek natuurlijk die in deze ambulance

0: de aula van de hervormde kerk, zo noem ik het maar, zit helemaal vol met mensen die leden van het Chanticoor die nog even blijven hangen met complete zeemans outfit. En de deuren staan open, want het is een fijne, mooie septemberdag. Nou, poffertjes.
1: Mevrouw, mag ik u wat vragen?
2: Zeker.
0: U bakt poffertjes. Hoeveel heeft u ze een beetje bijgehouden?
2: Ik heb ze niet bij. Nee, misschien dat Rob het weet.
0: Nee, maar wat denkt u zelf? Wat denkt u zelf?
2: Wat ik ze ben?
0: Ja.
2: Hoeveel poffertjes?
3: Ja, elke keer 100. Elk kwartier wel 100.
0: Oh, zo'n bakplaat is 100?
2: Ja.
0: Ah, nou, dat zijn
2: en elke kwartier? Nou,
0: honderden.
2: Honderden, ja. Ja, honderden.
0: Dank u wel. In het historisch gedeelte van Barendrecht heb je dan ook een historische vereniging. Nou, daar hebben we eerder in onze uitzending al aandacht aan besteed. Ik ga nu naar de vrijwilligers die deze Open Monumentendag bestieren. Maar ook anderszins al

0: allerlei themafeesten organiseren in Barendrecht. Dus er een winterfeest, een zomerfeest, een zomer, einde zomer barbecue. Nou, noem maar op. En daar ben ik wel geïnteresseerd naar. Wie doet dat, wie zijn dat en hoe gaat dat? U was ook binnen in de kerk, de hervormde kerk Barendrecht. Hoe ziet dat eruit?
1: Ik vind het mooi. Mooie banken.
0: Ja. U bent timmerman geweest misschien? Of
1: nee.
0: Niet?
1: Nee. Vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, oké, okay. Dat is heel wat anders.
1: Ja.
0: Nee, maar de hervormde kerk. U komt er misschien niet voor diensten of zo, maar hoe ziet hij eruit? Kunt u de luisteraars beschrijven? Is dat wat? Oud?
1: Diensten die ik meegemaakt heb, dat was toen mijn schoonmoeder is overleden. Oh. En dat was heel mooi.
0: Ja. In de kerk hier?
1: Ja. Okay.
0: Prachtige kansel van natuursteen. Een klein beperkt orgel, want dat is een hervormde kerk. Stoelen zijn nu anders neergezet dan vroeger. Een mooie originele grond met mooie ruwe stenen. Echt oud. Nou, een echte modeshow zelfs in de aula. En dan loop ik de kerk in en wie zien we daar juist? Ik tref meneer Hoek, Simon Hoek. U bent rentmeester. Prachtig.
2: Ja, dankjewel. Ja, ja, ja, zo noemen ze dat een keer. Vroeger heette dat kerkvoogd. Nou, dat kwam allemaal een beetje voogdelijk over. Maar het begrip rentmeester is ook een begrip wat in de kerk veel gebruikt wordt. En wij zijn natuurlijk, kijk, dit gebouw ook, deze prachtige dorpskerk, hebben wij gekregen van vele generaties kerkrentmeesters en kerkvoogden voor ons. Die hebben het aan ons doorgegeven en aan ons de heilige taak om het weer aan volgende generaties door te geven. En daar doen we ons stinkende best voor.
0: Ja, kraampjes met allerlei spullen, een shantykoor, een rad van avontuur met een bekende presentator, een modeshow, want dat hoort hier net op de achtergrond, en alles ten bate de opbrengst voor de Stichting Ambulancewens. Nou, dit is niet alles, hè. Dit is een open monumentendag en dan leidt u mensen rond in de kerk. U bent heel druk bezig. Ik heb u even aan de taars getrokken. Allereerst maar eens vragen wat u vandaag doet dan.
2: Vandaag is het Open Monumentendag. De dorpskerk in Barendrecht is het oudste huis van Barendrecht.
0: Ja.
2: 520 jaar oud. Er is geen gebouw ouder dan dit. En dat betekent dat we elke monumentendag elk jaar ook open zijn en rondleidingen organiseren. Mensen een toelichting geven over de geschiedenis van dit gebouw. Want er is veel over te vertellen over alle restauraties die we gehad hebben. Maar ook over het functioneren van het gebouw op dit moment.
0: Maar behalve dat bent u natuurlijk sterk betrokken bij die evenementen die ik steeds zie verschijnen. En dan zie ik aanplakbilletjes op de winkels verschijnen met een evenement, een winterfeest, een zomerfeest. Dat doet u ook.
2: Ja, ja, ik ben voorzitter wat heet van de stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Die stuurgroep Toekomst Dorpskerk is een onderdeel van de Protestantse Dorpskerkgemeente. Maar vooral een club die zich bezighoudt met promoten van dit gebouw. Promoten niet alleen voor het gebouw als kerk, maar voor het gebouw ook als, zeg maar, als muziekplatform, maar ook als Rijksmonument. En dat betekent dat we dus in die zin ook geprobeerd hebben om de kerk niet alleen open te stellen voor onze eigen activiteiten, maar vooral ook open te stellen voor allerlei activiteiten, evenementen die hier in het dorp plaatsvinden. En wij participeren als stuurgroep daarom in de stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht, CEDOP noemen we dat.
0: Ja.
2: En vanuit die organisatie CEDOP zijn we al tientallen jaren nu bezig met het organiseren van, ik noem, een zomerfeest, een winterfeest. We organiseren een najaarszomergril of een nazomergril. We organiseren hier met kerst allerlei activiteiten. Kortom, er zijn tal van activiteiten die we, zeg maar, waar we in de dorpskerk als het ware aanbieden aan de burger. Daar hoeft ook geen contributie voor betaald te worden of geen huur voor betaald te worden. Wij stellen de kerk open voor de burgerij omdat we vinden dat dit oudste huis van Barendrecht niet alleen ons huis is, maar ook het huis is van alle burgers van Barendrecht.
0: Ja.
3: Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.

prachtige Van Herve VA hoorde hier in de show. Zomer hier met Late Avond. En Capri Sevigny en Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymes. Zo meteen gaan we praten over zero-emissiezones die hier en daar opduiken in grote steden. En steeds vaker gaan voorkomen omdat het een schone lucht geeft in de bewoonde straten. En natuurlijk ook veel minder lawaai. Maar er zijn strenge regels, je hoort het zo meteen. Na onder andere deze van Toto.

0: Veldhuis en Camper. 15 miljoen mensen, daar werden ze heel beroemd mee, weet je nog. Ze zijn er intussen wel 18 miljoen geworden. Was toen voor een bank, dat nummer. Maar dit deden ze zelf voor een theatervoorstelling. Ik wou dat ik jou was. En Toto hoorde je ervoor met het legendarische Afrika. Tijd voor het laatste onderwerp in de show. We gaan het hebben over niets minder dan de milieuzones. De zero-emissiezones in heel veel steden. En het wordt er steeds meer. En wellicht ook over een tijdje bij jou in je gemeente.
1: Dit jaar zijn in de eerste 14 gemeenten zero-emissiezones ingevoerd. In deze uitstootvrije zones mogen op termijn alleen nog elektrische bestelauto's naar binnen. Waar moet je als ondernemer aan denken bij zo'n elektrische bestelauto? Vandaag praat ik erover met Sjors ten Tijde van de Vereniging Elektrische Rijders en Thomas van Dalen, branche- en relatiemanager bij de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Welkom Sjors ten Tijde. Jij werkt bij de Vereniging Elektrische Rijders. Kan je daar kort iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik zeker doen. De Vereniging Elektrische Rijders is een belangenbehartiger voor huidige en potentiële elektrische rijders. Dus we zijn er voor mensen die gebruik maken van elektrisch vervoer. En ons doel daarbij is om elektrisch vervoer te stimuleren in Nederland en zoveel mogelijk mensen van de juiste en onafhankelijke informatie te voorzien. En dat ging eerst voornamelijk om personenauto's. Maar steeds meer mensen en ondernemers rijden natuurlijk ook in elektrische bestelbussen. Dus we zijn er ook voor mensen die gebruik maken van een elektrische bestelbus of dat willen gaan doen.
1: Dat komt vast mede door die zero-emissiezones. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Een aantal gemeenten hebben dit jaar zero-emissiezones ingevoerd. En dat betekent eigenlijk dat de meest vervuilende dieselbussen nu niet meer die binnensteden van deze gemeentes mogen betreden. En het heeft natuurlijk een doel. 1. Om de luchtkwaliteit te verbeteren. En 2. Om de uitstoot van CO2 te verminderen. En op den duur mogen in die zero-emissiezones ook alleen nog maar elektrische bestelbussen komen. En veel ondernemers houden daar nu al wel rekening mee. Anderen stappen de komende jaren over op elektrisch.
1: Stel dat je overstapt naar een elektrische bestelauto. Waar moet je dan rekening mee houden?
2: Ja, een van de belangrijkste zaken is wel toch dat je gaat nadenken over waar en hoe je gaat laden. Doe je dat thuis, doe je dat op de zaak of doe je dat in de publieke ruimte? En daar zit vooral heel veel prijsverschil tussen wat je betaalt voor een kilowattuur aan stroom. En daarna moet je nadenken over of je netaansluiting het eigenlijk wel aan kan. En waar je eigenlijk heen gaat met je bus. Want er zijn heel veel verschillen in laadprijzen, mogelijkheden, wat je in verschillende stadscentra of op het platteland of waar dan ook kan doen.
1: En verder?
2: Ja, elektrische voertuigen en ook elektrische bussen dus zijn door die batterijen eigenlijk een heel stuk zwaarder. En dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Zeker als je als ondernemer ook nog een zware lading mee hebt. En als je bijvoorbeeld een aannemer of een glaszetter bent, dan heb je natuurlijk al die spullen constant nodig. En die neem je dan mee en dan wordt je voertuig zwaarder. En dat heeft gevolgen voor het bereik, ofwel de actieradius, dus de hoeveelheid kilometers die je kunt rijden. Want een zwaar beladen bestelbus die komt gewoon veel minder ver. En veel mensen weten dat vaak wel. Maar wat nog wel regelmatig vergeten wordt, is dat het ook veel invloed heeft op de banden van het voertuig.
1: Thomas van Dalen, jij bent van de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche. Wat kun jij ons hierover vertellen?
3: Ja, zoals Sjors al zei, elektrische auto's zijn onbeladen al zwaarder. Maar beladen nog zwaarder betekent dat banden ook meer te verduren krijgen. Die doen het zware werk. Des te belangrijker dus dat ondernemers kijken naar het draagvermogen van de band. Dat is het gewicht dat de banden kunnen dragen. Zeker wanneer de bestelauto zwaar beladen wordt.
1: Kun je me daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, dan neem een stukje door. Werkt met stukzakken van 25 kilo. Als hij een heel huis moet stukken van onder naar boven, dan heeft hij honderden kilo's extra aan belading mee. Dat maakt zijn bestelauto extreem veel zwaarder. Dus goed om rekening te houden met het draagvermogen.
1: Zijn er ook nog andere zaken waar ondernemers bij de band op moeten letten?
3: Naast de keuze voor banden die het gewicht aankunnen natuurlijk, is ook regelmatig onderhoud belangrijk. Want banden bepalen voor een belangrijk deel de veiligheid en het rijgedrag van het voertuig. Ook is het zo dat banden sneller slijten als ze volledig beladen zijn. Het is daarom belangrijk om je banden regelmatig te controleren. Zit er nog voldoende profiel op? Zit er nog voldoende bandenspanning in? Zijn de banden beschadigd? Zo zorg je dat je zo lang mogelijk veilig en prettig kunt rijden. Vergeet ook zeker niet regelmatig de bandenspanning te controleren en de banden op te pompen als het nodig is.
1: De bandenspanning, maar krijg je niet automatisch een melding dan als de bandenspanning te laag is?
3: Ja, dat klopt wel. Daar zijn in de moderne auto's systemen voor. Die geven een melding, maar die geven ze pas bij eigenlijk 20% onderspanning. Dus ben je al aan de late kant en rij je eigenlijk al een tijdje op banden met te weinig spanning. Het slijt er sneller, je hebt minder grip. Dus de bandenspanning moet je hoe dan ook 1 keer per 2 maanden controleren.
1: Duidelijk. Dank voor jullie komst naar de studio, Sjors en Thomas. En wil je meer weten over de zero-emissiezones en het kiezen van de juiste band voor je elektrische bestelauto? Kijk dan op wegnaar6.nl of bezoek een voorlichtingsbijeenkomst van de Vereniging Elektrische Rijders en VACO.
4: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

Wat een prachtig nummer aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Christina Aguilera en Beautiful. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. Morgenavond ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de show. Want ja, vandaag was het een vrijdag voor Bert de Wolf. Dus vandaag. Tot besluit van de show, de Walker Brothers en No Regrets. Ik wens je voor zo meteen een mooie nacht. Wel trusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En tot besluit van de show, een knappe van de Walker Brothers. Volgens mij hun laatste grote hit. No Regrets.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3. Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnen bleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdahlem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrij veel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt en zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog, met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Afgelopen zaterdag kon door de oplettendheid van een ouder echtpaar in Capelle aan den IJssel een oplichter worden aangehouden. De man gaf zich uit als een medewerker van een bank en wilde de pinpas van het stel ophalen. De 75-jarige Capelse werd gebeld door iemand die zei voor hun bank te werken. De vrouw en haar echtgenoot vertrouwden de situatie niet en belden de politie. Op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker aan de deur kwam en de envelop kreeg overhandigd, konden agenten hem direct op heterdaad aanhouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Spijkenisse. Capelse Zomer krijgt mogelijk volgend jaar een vervolg. Afgelopen zaterdag trok het 2000 bezoekers naar het Stadsplein in Capelle aan den IJssel en daarmee was het festival uitverkocht. Robin van der Parre van de organisatie vertelde maandag in het radioprogramma IJsselnieuws bij Radio Capelle dat zij een aanvraag voor 2027 gaan voorbereiden. En tijdens een workshop hebben belangstellenden zondag meegewerkt aan een graffiti-schilderij van maar liefst 24 meter lang. Het staat op de graffiti-muur aan het Kees de Jongpad in de wijk Schollevaar van Capelle aan den IJssel en is voorlopig nog te zien daar. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 22 september. Het was vandaag een overwegend bewolkte dag. Het was wel zacht, want de temperatuur liep op naar 20 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Komende avond en nacht vrijwel wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen. En tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. Morgen is het afhankelijk wisselend bewolkt, dan zien we af en toe de zon. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later in de middag en in de avond neemt de kans op een enkele bui toe. Er waait morgen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Op donderdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het donderdagmiddag rond de 18 graden bij een matige wind die waait uit een noord-noordwestelijke richting. Vrijdag wordt het een stuk zachter en waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Er is veel zon, weinig bewolking, blijft overal droog. Wel een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden, maar vrijdagmiddag kan het zo'n 20 tot 21 graden worden. Ook op zaterdag op de meeste plaatsen droog. Het is wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En ook zondag zo'n 20 tot 21 graden. Met een afwisseling van zon en wolken. En een zwakke wind uit een zuidelijke richting.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het Rijk trekt ruim 40 miljoen euro uit voor meer en betere parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Maar waar ze moeten komen gaat nog overlegd worden met de provincies en de transportsector. Provincies klagen al langer dat truckparkings langs snelwegen 's nachts vaak overvol zijn. De chauffeurs wijken dan noodgedwongen uit naar woonwijken, bedrijventerreinen of vluchtstroken. In de Rotterdamse haven wordt al gewerkt aan een nieuwe parkeerplaats met ruim 480 plekken. En verder worden ook truckparkings uitgebreid. De politie heeft een koperdief op heterdaad betrapt in een leegstaand pand in Spijkenisse. De beveiliging had iemand naar binnen zien gaan. Toen de man wel erg lang binnenbleef, is de politie gebeld. Agenten omsingelden het gebouw en gingen met honden naar binnen. Daar bleek de inbreker nog altijd te zijn. Nadat hij was gegrepen door een politiehond, kon de man worden ingerekend. Hij had inbrekersgereedschap bij zich en een flinke hoeveelheid koper. Bij een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot kon zich op tijd met een schietstoel in veiligheid brengen. De piloot krijgt wel medische zorg. De luchtmachtbasis ligt bij Spangdalem op zo'n 160 kilometer ten westen van Frankfurt. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk of er mogelijk nog een bemanningslid in het toestel zat. De VS, Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord bereikt over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Er komen 2 Amerikaanse bases bij, zo is vandaag bekendgemaakt. Daarmee is een crisis in de NAVO voorlopig afgewend. De Verenigde Staten dreigden de afgelopen maanden om het strategisch gelegen Groenland met geweld in te nemen. Denemarken en Groenland zijn daar steeds fel op tegen geweest, maar tegen de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op het eiland op zich hadden ze geen bezwaar. Er is al sinds de jaren 50 een militaire basis van de VS op Groenland. Het weer vanavond en vannacht helder, droog met kans op mist, 12 graden is het. Morgen eerst nog mist, maar daarna ook af en toe zon. Morgen is het droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.